zijn. Ik werd een brul. Ik zag de hout dood die ik kon zijn. Ik zag hem tot haat, ik zag mij.